U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Dit is VBRO.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: Moments later at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident, both deceased.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft. Dat Iran geen kernwapens meer heeft is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, we zullen uw veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het nog wisselvallig. Nog tot en met woensdag trekken er dagelijks wat storingen door. Er zijn perioden met regen en of buien. En daar kan best wel eens een felle bui tussen zitten. Temperaturen die lopen heel traag op. Tegen woensdag moeten we naar 16, 17 graden kunnen gaan. Met daarna dan wel duidelijk hogere temperaturen. Vanaf donderdag komt er nog warmere lucht binnen. En gaan de maxima toch richting 18 tot 20 graden. Misschien meer naar het Pinksterweekend toe. Maar er is een heel grote waaier aan oplossingen voor dat weekend. Sommige modellen en oplossingen geven amper 15, 16 graden. Er zijn erbij die bijna naar het dubbele gaan. Dus de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Met warmere temperaturen, duidelijk veel warmere temperaturen. Maar zeker nog geen extremen. Ook dan, het is toch voorzichtig te zijn, want ja, er is een grote marge kwestie van wat die temperaturen richting dat Pinksterweekend betreft. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: Moments later at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident. Both deceased.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft. Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Wat 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: In 28 jaar, dit is de meest dynamische en impressive respons die ik ever seen in policing. We hebben every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
3: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden. En ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45... zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag trekt er weer een storing door. Het is zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er niet of heel weinig aan te pas. En er komt ook weer meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot zuidelijke richting. Spant weer aan, kan aan zee weer vrij krachtig worden. Of land wat vlagerig. En op nadering van die storing neemt de bewolking toe. En volgt er uiteindelijk ook regen. Die regen die valt in perioden verspreid doorheen de dag. Vanmiddag kunnen dat dan enkele fellere buien worden die erachteraan komen. Heel felle buien zelfs. Eventueel weer met onweer, hagel en vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: In 28 jaar is dit de meest dynamic en impressive respons die ik heb ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Axel Leen, André Lukowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Hedden.

www.vrijdagmiddag.be of bel 0471-82-5262 of 050-200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Eerst is dat de regen, vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15 graden gaan, dat houdt echt nog altijd niet over, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden, bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelse oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: In 28 jaar, dit is de meest dynamische en impressive respons die ik heb ever seen in policing. We hebben every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
3: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden. En ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
4: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
4: Wel, dat is er een veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
9: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
8: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
10: Reserveer op 0477-164-802
8: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle

We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag trekt er weer een storing door. Het is zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er niet of heel weinig aan te pas. En er komt ook weer meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot zuidelijke richting. Spant weer aan, kan aan zee weer vrij krachtig worden. Of land wat vlagerig. En op nadering van die storing neemt de bewolking toe. En volgt er uiteindelijk ook regen. Die regen die valt in perioden verspreid doorheen de dag. Vanmiddag kunnen dat dan enkele fellere buien worden die erachteraan komen. Heel felle buien zelfs. Eventueel weer met onweer, hagel en vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
4: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
5: In 28 jaar is dit de meest dynamische en impressive respons die ik ever seen in policing. We hebben every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
4: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
6: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
4: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden. En ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 05062 of 0468-150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Eerst is dat de regen, vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15-tal graden gaan, dat houdt echt nog altijd niet over, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden, bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelse oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante...

0: Interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
0: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond is in Spierde-Herlekijn een verkeersongeval gebeurd langs de Doornikseweg. Daarbij raakte de 24-jarige bestuurder van de auto zwaar gewond. Zijn 20-jarige passagierster liep daarbij lichte verwondingen op. De wagen ging er plots om een onduidelijke reden van de weg af en crashte tegen een boom. De hulpdiensten hadden iets meer dan een uur nodig om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Aan een overweg in de Sneppestraat in Torhout is gisteren namiddag iets over 3 uur een fietser om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Volgens camerabeelden en de eerste vaststellingen reed de fietser over de spoorweg terwijl de slagbomen al naar beneden waren en de rode lichten al in werking waren. Door het ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge en dat in beide richtingen. En op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge was de Klovenstraat gisteren deels afgesloten door een mazoetspoor. Een slecht gesloten klep van een tankwagen zorgde ervoor dat het goedje op het wegdek terecht kwam. De brandweer kwam ter plaatse met detergenten om de mazoet te neutraliseren en het wegdek schoon te maken.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: La
4: Boulangerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 84 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag trekt er weer een storing door. Het is zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er niet of heel weinig aan te pas. En er komt ook weer meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke tot zuidelijke richting. Spant weer aan, kan aan zee weer vrij krachtig worden. Of land wat vlagerig. En op nadering van die storing neemt de bewolking toe. En volgt er uiteindelijk ook regen. Die regen die valt in perioden verspreid doorheen de dag. Vanmiddag kunnen dat dan enkele fellere buien worden die erachteraan komen. Heel felle buien zelfs. Eventueel weer met onweer, hagel en vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
8: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
8: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio.

En van de lotto gesproken. Weet je waarom dat de lotto en de toto dat dat met krustjes ingevuld wordt? Omdat de Brusselaars ook zo kunnen meespelen. Bovendien ligt er een rioolpet ook met middel van de straat. Er stonden er twee van de stad bij. En zat te kijken en te klappen tegen elkaar. Komt er een agent per Vullenhof. Die zegt op je: hey mannen, je moet dat pletten zullen. Want je kon hier omgebeuren niet. Je moet dat afzetten zullen. Ben je er boos dat dat niet of is dat is? Waarop dat de kluisje zegt: hey, hoi. We zijn zuster bezig met overleggen hoe dat met z'n Vullenhof hier uit aankrijgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

0: vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com

0: aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar?
2: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
3: echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
7: op 050 44 30 60
6: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

heel goede dinsdagmiddag toegewenst, luisteraar. En van harte welkom in onze VBRO Radioclub vandaag. Na het uitgebreide nieuws van 12, hoog tijd om ermee te beginnen. Onze gezellige lunch samen tussen nu en straks 1 uur. Met straks omstreeks het halve uur natuurlijk ook nog nieuws voor je. En weerman Geert Nasens, die ons alles komt vertellen over het weer dat we mogen verwachten deze namiddag. En ook de vooruitzichten natuurlijk straks. Voor zometeen, smaak.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanmiddag blijft het echt als waar bewolkt, het zoals betrokken. Eerst nog met periode van regen. Later dan volgen er buien. Dat kunnen echt best wel felle exemplaren worden. Er is weer onweer bij mogelijk. Ook hagel zal kunnen en zelfs vrij veel regen weer op een korte periode. Want het zijn echt wel felle buien die eraan komen in een stevige zuid-zuidwestelijke stroming. De wind die waait dan ook goed door, komt aan de kust vrij krachtig voor de dag. Boven land is die vlagerig, meest matig. Maar er is echt wel opnieuw vrij veel wind. Maxima daarbij rond ongeveer een graad of 15. Dat is weer een tikkeltje meer dan gisteren, maar het gaat bijzonder langzaam dat die temperaturen omhoog gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
2: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15-tal graden gaan, dat houdt echt nog altijd niet over, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden, bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelere oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Wat duizend en één nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

50 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen.

fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregel om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Dit

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Het is dan ook zwaar bewolkt tot betrokken, met in de loop van de dag ook perioden van regen die gaan inzetten. Vanmiddag kan dat overgaan in een aantal flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag. Vandaag kunnen we richting een 15-tal graden gaan, dat houdt echt nog altijd niet over, met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden, bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelere oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 40. Hier bij de VBRO.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag blijft het echt als waar bewolkt, het zoals betrokken. Eerst nog met perioden van regen, later dan volgen er buien. Dat kunnen echt best wel felle exemplaren worden. Er is weer onweer bij mogelijk. Ook hagel zou kunnen en zelfs vrij veel regen weer op een korte periode. Want het zijn echt wel felle buien die eraan komen in een stevige zuid-zuidwestelijke stroming. De wind die waait dan ook goed door, komt aan de kust vrij krachtig voor de dag. Boven land is die vlagerig, meest matig. Maar er is echt wel opnieuw vrij veel wind. Maxima daarbij rond ongeveer een graad of 15. Dat is weer een tikkeltje meer dan gisteren, maar het gaat bijzonder langzaam dat die temperaturen omhoog gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van lingerie.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
0: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond was er een grote zoekactie in Ieper na de vondst van een natte hond bij de vaart Komen Ieper en een paraplu dat men vond in het water. Dat deed meteen alle alarmbellen afgaan. Uiteindelijk bleek het baasje van de hond zelf op zoek te zijn naar het dier en kon de zoekactie afgeblazen worden. In de Hulden-Peerdenstraat in Assenbroek heeft een 23-jarige bestuurder gisteravond heel wat schade aangericht. Iets voor middernacht verloor hij de controle over het stuur van zijn auto en ramde daarbij een geparkeerde auto. Zijn wagen zelf kwam tot stilstand in de tuin van een woning. Daarbij sneuvelde ook de omheining. Beide wagens moesten getakeld worden. Vanmorgen rond 8 uur is brand uitgebroken in een rijhuis in Poelkapelle. Een bejaard koppel raakte op tijd uit de woning. Het ging om een schouwbrand tussen de eerste en tweede verdieping. Daardoor kwam het plafond naar beneden. Door de brand was de gewestweg 313 of de Brugseweg een tijdje afgesloten voor het verkeer. Gisteravond is in Spierde-Herlekijn een verkeersongeval gebeurd langs de Doornikseweg. Daarbij raakte de 24-jarige bestuurder van de auto zwaar gewond. Zijn 20-jarige passagierster liep daarbij lichte verwondingen op. De wagen ging er plots om een onduidelijke reden van de weg af en crashte tegen een boom. De hulpdiensten hadden iets meer dan een uur nodig om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Aan een overweg in de Sneppenstraat in Torhout is gisteren namiddag iets over 3 uur een fietser om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Volgens camerabeelden en de eerste vaststellingen reed de fietser over de spoorweg terwijl de slagbomen al naar beneden waren en de rode lichten al in werking waren. Door het ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge en dat in beide richtingen. En op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge was de Klovenstraat gisteren deels afgesloten door een mazoetspoor. Een slecht gesloten klep van een tankwagen zorgde ervoor dat het goedje op het wegdek terecht kwam. De brandweer kwam ter plaatse met detergenten om de mazoet te neutraliseren en het wegdek schoon te maken.
3: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag blijft het echt als waar bewolkt, het zoals betrokken. Eerst nog met periode van regen. Later dan volgen er buien. Dat kunnen echt best wel felle exemplaren worden. Er is weer onweer bij mogelijk. Ook hagel zou kunnen en zelfs vrij veel regen weer op een korte periode. Want het zijn echt wel felle buien die eraan komen in een stevige zuid-zuidwestelijke stroming. De wind die waait dan ook goed door, komt aan de kust vrij krachtig voor de dag. Boven land is die vlagerig, meest matig. Maar er is echt wel opnieuw vrij veel wind. Maxima daarbij rond ongeveer een graad of 15. Dat is weer een tikkeltje meer dan gisteren, maar het gaat bijzonder langzaam dat die temperaturen omhoog gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek.

Goed nieuws. Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer.

En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

0: Jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie.

0: En ook nog Michael Heaven.
1: Hou de moed maar in. Zo krijgt het leven zin.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht ook weer veel wolken. Eerst nog een aantal buien in de avond, maar die verdwijnen dan. En de nachtperiode verloopt grotendeels droog. Met minima die ergens rond een graad of 10 zitten, zitten we ook vrij hoog. Met rustig weer daarbij. Eventueel nog wel wat wind aan zee, maar die gaat geleidelijk in de loop van de nacht toch minder worden. Morgen ook weer veel wolken, want ook dan moet er nog een storing door en ook dan kan er eventueel wat verspreide regen vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zie wel, Vince.
6: Nou waar.
5: Nou, Yo Fashion, hè?
6: Voorzicht op de baan, hé, matje.
7: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
8: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
9: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen, is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: En Colruy trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruy.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijgen vanavond en vannacht ook weer veel wolken. Eerst nog een aantal buien in de avond, maar die verdwijnen dan. En de nachtperiode verloopt grotendeels droog. Met minima die ergens rond een graad of 10 zitten, zitten we ook vrij hoog. Met rustig weer daarbij. Eventueel nog wel wat wind aan zee, maar die gaat geleidelijk in de loop van de nacht toch minder worden. Morgen ook weer veel wolken, want ook dan moet er nog een storing door en ook dan kan er eventueel wat verspreide regen vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Live Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In
0: ontjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge.

0: gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
3: Dit is VBRO.

komende dagen staan in het teken van een verdere langzame opwarming. Langzaam weliswaar, want op woensdag halen we al een graad of 16. Donderdag kan dat dan een graad of 18 à 20 worden. Vrijdag zouden we dan over de 20 graden moeten gaan. En dat zou dan ook in het weekend het geval zijn. Maar het gaat langzaam. De weersverbetering die daarbij hoort, zet ook langzaam door. Woensdag hebben we nog te maken met een storing, waarbij er ook weer perioden van regen kunnen zijn. Dat lijkt niet meer om zo'n grote hoeveelheid te gaan, dus toch wel wat minder neerslag, maar er kan wel degelijk nog iets vallen. Tegen donderdag wordt het overwegend droog, al sluit ik ook dan nog een enkele bui niet uit. Vrijdag loopt een drogere luchtsoort binnen. Zaterdag stijgt de kans op een regen- of onweersbui ook weer. Temperaturen die gaan omhoog, maar het gaat langzaam, zoals gezegd, met ook wel aan de kust telkens toch wel wat lagere maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: Nieuws uit je regio. Gisteravond was er een grote zoekactie in Ieper na de vondst van een natte hond bij de vaart komen Ieper en een paraplu dat men vond in het water. Dat deed meteen alle alarmbellen afgaan. Uiteindelijk bleek het baasje van de hond zelf op zoek te zijn naar het dier en kon de zoekactie afgeblazen worden. In de Hulden-Peerdenstraat in Assenbroek heeft een 23-jarige bestuurder gisteravond heel wat schade aangericht. Iets voor middernacht verloor hij de controle over het stuur van zijn auto en ramde daarbij een geparkeerde auto. Zijn wagen zelf kwam tot stilstand in de tuin van een woning. Daarbij sneuvelde ook de omheining. Beide wagens moesten getakeld worden. Vanmorgen rond 8 uur is brand uitgebroken in een rijhuis in Poelkapelle. Een bejaard koppel raakte op tijd uit de woning. Het ging om een schouwbrand tussen de eerste en tweede verdieping. Daardoor kwam het plafond naar beneden. Door de brand was de Gewestweg 313 of de Brugseweg een tijdje afgesloten voor het verkeer. Gisteravond is in Spieren-Herlekijn een verkeersongeval gebeurd langs de Doornikseweg. Daarbij raakte de 24-jarige bestuurder van de auto zwaar gewond. Zijn 20-jarige passagierster liep daarbij lichte verwondingen op. De wagen ging er plots om een onduidelijke reden van de weg af en crashte tegen een boom. De hulpdiensten hadden iets meer dan een uur nodig om de bestuurder uit het wrak te bevrijden. Aan een overweg in de Sneppestraat in Torhout is gisteren namiddag iets over 3 uur een fietser om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Volgens camerabeelden en de eerste vaststellingen reed de fietser over de spoorweg terwijl de slagbomen al naar beneden waren en de rode lichten al in werking waren. Door het ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge en dat in beide richtingen. En op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge was de Klovenstraat gisteren deels afgesloten door een mazoetspoor. Een slecht gesloten klep van een tankwagen zorgde ervoor dat het goedje op het wegdek terecht kwam. De brandweer kwam ter plaatse met detergenten om de mazoet te neutraliseren en het wegdek schoon te maken.
0: De
3: VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijgen vanavond en vannacht ook weer veel wolken. Eerst nog een aantal buien in de avond, maar die verdwijnen dan. En de nachtperiode verloopt grotendeels droog. Met minima die ergens rond een graad of 10 zitten, zitten we ook vrij hoog. Met rustig weer daarbij. Eventueel nog wel wat wind aan zee, maar die gaat geleidelijk in de loop van de nacht toch minder worden. Morgen ook weer veel wolken, want ook dan moet er nog een storing door en ook dan kan er eventueel wat verspreide regen vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou.
0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor

0: Evet.
1: Ne var?
0: Na yo fashion'i?
1: Verzet op de baan, je matje.
2: Yo fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Lage drukgebieden die storingen doorsturen naar onze regio. En daarbij moeten we ook vandaag weer rekening houden met de doortocht van zo'n storingenreeks. Flinke buien, zelfs met kans op onweer, hagel en ook uiteraard vrij veel neerslag op een korte periode daarbij. Het is nog altijd aan de koele kant, hoewel de temperaturen in de lift zitten, maar zoals ik al eerder zei, het gaat heel traag met ook weer veel wind daarbij uit een west-zuidwestelijke, later zuidelijke richting. Ja, en die wind die kan aan zee opnieuw vrij krachtig worden. Vanavond, vannacht eerst nog wat buien, daarna droge omstandigheden, bij zachte minima weliswaar. Veel minder dan een graad of 10 zal het niet zijn, maar er kan eventueel in de loop van de nacht ook nog wat lichte regen of motregen of een buitje aan te pas komen. Morgen dan kan er weer een graadje bij, 16 graden, maar ook dan trekt de storing door. Ook dan is het zwaar bewolkt, betrokken met periodes van wat lichte regen erbij en ook nog steeds vrij winderig. Tegen donderdag moet het overwegend droog blijven, wel nog met veel wolken. Overwegend, want ook dan is een enkele bui zeker niet uitgesloten, terwijl het vrijdag dan wel droog is. Temperaturen op donderdag gaan naar een graad of 16 aan zee, 18 tot 20, 22 misschien dieper landinwaarts. Vrijdag zou het overal 20 graden en meer moeten worden, maar ook weer met kans op zeebries in de loop van de dag. In het weekend zou het wat warmer kunnen worden, maar er blijven toch een aantal koelere oplossingen in de verwachting zitten. Dus het is toch nog wat armslag erbij. En ook zaterdag kan later op de dag weer een regen- of onweersbui opduiken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Wat 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.
3: Als

0462 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VB.

Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel...

0: Krant uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters.

Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 0800-1273 en 1066 VBRO West.
1: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Rings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in en uit op het zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

voorbij. Om de bare keren zat hij ook achter mij bij jou.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

0: thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer

0: dus ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door Trol, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Ja.

0: Kalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet al

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.